0: Dit was Cubic Zirconia uit New York van het album Follow Your Heart.
1: We gaan daarmee terug even naar het begin van de uitzending waar we in Noorwegen zaten. Met die prachtige plaat van Bugge. Jazzland, maar er is nog een andere stroming naast Jazzland en het ECM gebeuren. Waar elektronica een rol speelt met jazz en geïmproviseerde muziek. En dat is een Noorse band Jagga Jazzes. En ik geloof dat ik het eerste keer zag in Paradiso. En daar zag ik 12, denk de beste omschrijving was houthakkers. Gasten met allemaal dikke buiken en lange baarden. En die speelden allemaal lijpe instrumenten. Trompet, contrabas, vibrafoon, gitaar, elektronica, basklarinet. Alles werd door elkaar heen gehusseld. En dat bleek Jagga Jazzes te zijn. Dat is ze noemen zichzelf Jagga Jazzes One Armed Bandit. Een band die al 15 jaar bestaat. Eigenlijk dwars tegen alles in zwemt. En een eigen stijl hebben ontwikkeld. Maar het is wel frappant dat het weer een soort van Noorse sound heeft van jazz, improvisatie en ook alternatieve popmuziek. Laten we gaan luisteren naar Jagga Jazzes, One Armed Bandit. En deze track heet Music Dance Drama.

0: Jagga Jazzist hoorde je. One Armed Bandit heet het album en Music Dance Drama heet de track. En je hebt een brug naar een soortgelijke formatie, Ruup.
1: Ja, ze komen uit Amerika. Volgens mij ook uit L.A., ik weet het niet zeker. Het heet Build an Ark. En dat is, zoals de naam al zegt een beetje... is dat ook een soort commune-achtige Sun Ra nieuwe stijl eigenlijk.
0: Hippie gemeenschap
1: ja,
0: is het.
1: Het is een grote community. Ze zijn getekend op het Kindred Spirit label.
0: Ja, bij Kees Heus. Dat was een van zijn eerste signs die hij deed. En daar mag hij trots op zijn.
1: En dit komt van een nieuw album. Dat heet The Stars Are Singing Too. En er staan een aantal medleys op. Die ook weer geremixed zijn. Dus het is allemaal heel weird. En heel veel muzikanten doen eraan mee. Deze heet Medley 3.

0: Nils Petter Mulvar van zijn nieuwe plaat Baboon Moon. Wat een mooie track. Mercury Heart heet dat. Voordat we de laatste track gaan draaien, is het alweer tijd voor de afkondiging. Want het is alweer het laatste nummer. We hebben nog een paar minuten. Dit was weer Jazz Not Jazz Radio met op de microfoons Ruben van Roon en ondergetekende Wieboud Burks. In samenwerking met Jazz Magazine Jazzism werd dit programma samengesteld. Je kan het ook downloaden op vanaf concertzender.nl. Oude uitzendingen kan je daar beluisteren. Of volgende week dinsdagavond om 11 uur zijn we er weer. Heb je wensen of vragen, mail dan naar jazznotjazz@concertzender.nl. Ruben, wat wordt de laatste track?
1: Ja, we zijn begonnen met een singer-songwriter. Ik denk dat het ook mooi is om af te sluiten met een singer-songwriter. Van het laatste album van Bon Iver is hier Holocene.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond een eenmalige aflevering over het kwartet dat organist Brother Jack McDuff leidde van de lente in 1963 tot de herfst van 1965. Het kwartet bestond naast McDuff uit tenorsaxofonist Red Holloway, gitarist George Benson en drummer Joe Dukes. Je hoorde Hallelujah Time van het gelijknamige album op Prestige. Het album is er één uit de serie uitgaven, bestaande uit restmateriaal en is uitgegeven in 1967, nadat de groep alweer een poos was ontbonden. Het was bij labels als Prestige gebruikelijk dat het nog geld wilde verdienen, terwijl de artiesten allang elders vertoefden. McDuff stond in 1967 inmiddels onder contract bij Atlantic. Jack McDuff, geboren in Champaign, Illinois in 1926 en overleden in 2001, was sinds 1960 een van de populairste jazzorganisten. Bij weinigen is de invloed van de muziek uit de Zwarte Kerk op het spel zo doordringend aanwezig als bij McDuff. In 1963 vormde McDuff een bijzonder pittige groep. Red Holloway, geboren in 1927 in Helena, Arkansas en overleden in 2012, had veel ervaring opgedaan in zowel swing, moderne jazz en rhythm and blues. Hij speelde onder andere met Dexter Gordon, Ben Webster, Sonny Stitt, Lionel Hampton, Lloyd Price, Bobby Bland en B.B. King. George Benson, geboren in Pittsburgh, Pennsylvania in 1943, was wat gitaarmagiërs betreft de new kid on the block. Benson, later wereldberoemd als smooth jazz artiest, was in 1963 een vingervlugge gitarist met een ruig rhythm en blues randje. Benson was nog maar een paar jaar met moderne jazz bezig, onder andere onder invloed van zijn voorganger in McDuff's groep Grant Green. Joe Dukes, geboren in Memphis, Tennessee in 1937 en overleden in 1992, maakte een naam bij McDuff en speelde vervolgens in de groepen van Ray Charles, saxofonist Hank Crawford en organist Lonnie Smith. Je hoort eerst Scufflin van Silk and Soul, opgenomen in juli 1964. En als laatste in dit blok Hippie Dip van het album Hot Barbecue, opgenomen op 19 oktober 1964. Een mid-tempo groove met een aanstekelijke melodielijn.

Je hoort het Brother Jack McDuff Quartet met Scuffling en Hippie Dip. Omdat het kwartet populair was, leek het McDuff en de baas van het prestige label Bob Weinstock een goed idee om de leden van de groep een soloalbum op te laten nemen met medewerking van de gehele groep. En zo ging het ook. George Benson nam de New Bass Guitar of George Benson op, waar drummer Joe Dukes overigens op ontbrak en de honneurs werden waargenomen door Montego Joe. Red Holloway werd vertegenwoordigd met het album Cooking Together, opgenomen op 6 februari 1964. En van Joe Dukes verscheen in 1964 The Soulful Drums of Joe Dukes. Dukes was een invloedrijke soul jazz drummer en een essentiële factor in het succes van het McDuff Quartet. Dukes gebruikt een gruizige backbeat, speelt geen willekeurige fills, maar stemt accenten af op het spel van de organist. Hij dirigeert met precisie de schemaatjes, turnarounds en shout choruses. En dit alles gebeurt met de levendige dynamiek van rhythm en blues. Van Joe Dukes hoort u nu My Three Sons. De tune is geschreven door McDuff en wie die drie zonen zijn, dat laat zich raden. En daarna draaien we Red Holloway met Shout Brother.

Dat was saxofonist Red Holloway met Shout Brother. En daarvoor hoorde u drummer Joe Dukes met My Three Sons. Het MacDuff Quartet maakte in december 1963 en februari en juni 1964 twee albums waarbij het uitgebreid werd tot Big Band, Prelude en The Dynamic MacDuff, met arrangementen van Benny Golson. Prestige ging hier in de tweestrijd aan met Verve, die met Jimmy Smith, de pionier van moderne organ jazz, inmiddels het big band album Any Number Can Win had gemaakt. U hoort hier MacDuff's Kettle of Fish van het album Prelude. En vermoedelijk was de Prelude LP een stimulans voor Smith om het gaspedaal wat harder in te trappen, want Smith kwam een poosje later met zijn tot dan toe meest geslaagde big band album The Cat.

Kettle of Fish van het Brother Jack McDuff Quartet en Big Band. De reputatie van het McDuff Quartet berustte naast de LP's en singles vooral ook op hun live optredens. Het resterende deel van deze aflevering besteden we daarom aan twee live LP's van de groep. Eerst Brother Jack McDuff Live. Het album is opgenomen in de Front Room in New Jersey op 5 juni 1963. U hoort een versie van het quartet van Undecided, de swingcompositie van Sidney Robin en Charlie Shavers, en daarna een tune van Jack McDuff zelf, Sanctified Samba.

0: Venice, Duffeldekker, Brandelmeier. Dat is het trio en je hoorde twee platen. Achter elkaar, de eerste track die je hoorde heette Tau en de tweede heette Mison van het album Till the World, Till the All World's Blown Up and a New One is Created. 21 mei in het Bimhuis, een fusie van piano, bas, gitaar, elektronica, soundscapes. Heel bijzonder.
1: Ja, we gaan door met een Engelse groep uit Londen. Het heeft de gekke naam Led Bip. Wat het betekent ben ik niet achtergekomen. Deze groep staat onder leiding van Mark Hollop. Dat is een drummer. Hij heeft een sextet, of een quintet, sorry, geformeerd. Drums, twee altisten, double bass en keyboards. En hebben dit jaar een album uitgebracht dat heet Bring Your Own. En ik wil daar de eerste track van draaien. Die heet Little X.

0: Led Bip was dit, de Engelse, Londense punk jazz, wil ik het wel noemen, formatie. De track heette Little X. Zeer bijzondere, harde, heftige muziek, vind ik.
1: Techno jazz, sowieso. Jazz,
0: zeker.
1: Dat brengt ons bij het laatste track die jij nog mag afkondigen. Alvorens ik nog wilde vertellen dat jij ons weer kan beluisteren. Volgende week dinsdag van 11 tot 12 zijn we weer met Jazz Not Jazz. Een programma wat mede wordt samengesteld door Jazz Magazine Jazzism. Mocht je vragen of wensen hebben, dan kan je ons mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Sowieso de moeite waard om www.concertzender.nl te bezoeken, want dan kan je ook onze uitzending Gemist bekijken, maar ook andere wetenswaardigheden, hoe je bijvoorbeeld Jazz Not Jazz op je mobiele site kan beluisteren. Volgende week zijn we er weer, nadat we de track hebben gehoord ter afsluiting van dit programma.
0: Ja, dit album is vers van de pers. Keith Jarrett heeft weer de zoveelste solo album opgenomen van een concert. En deze is wederom een beauty. Het album heet Rio en de track heet Rio Part 7.

Welkom bij Groove and Grease, het programma over soul jazz op de Concertzender, samengesteld door François van der Linden. En vanavond aflevering 1 van een drieluik over tenorsaxofonist Gene Emmons. U hoorde net The Black Cat van het gelijknamige album op het Prestige label uit 1970. Op piano Harold Mayburn, op gitaar George Freeman, bas Ron Carter en drums Idris Muhammad. Gene Emmons is geboren in 1925 in Chicago, Illinois, alwaar hij ook overleed al in 1974. Emmons is de zoon van boogie-woogie-pianist Albert Emmons. Gene was enorm populair, vooral bij de zwarte bevolking. Wat populariteit betreft is hij alleen overtroffen door organist Jimmy Smith en in de jaren 60 door pianist Ramsey Lewis. Emmons heeft hitsingles en albums in elk decennium waarin hij actief was. Hij bewoog zich met zijn zeer persoonlijke stijl op het snijvlak van rhythm and blues en moderne jazz en is daardoor de personificatie van soul jazz geworden. De tenorsaxofonist had een rotsvaste sound die gegrond was in Chicago, de stad van de moderne blues, noeste arbeid en de gure wind van Lake Michigan. In zijn spel hoort men zowel de robuustheid van Coleman Hawkins als de finesse van Lester Young. Gene Emmons speelde recht uit het hart. In 1947 scoorde hij een hit met Red Top. De titel was het koosnaampje van zijn vrouw Mildred. Ook Jerk, dat u hier hoort, deed het goed. Jerk is een van de eerste van verschillende tunes die verwijzen naar de bijnaam van Gene Emmons zelf. Jerk. Jerkhead Rambling, Hitting the Jerk, Jerk Eyes en veel andere tunes zouden nog volgen. Emmons verkreeg de bijnaam toen hij in het midden van de jaren 40 in de band van zanger en bandleider Billy Eckstine zat. Op een dag ging de groep in een winkel hoeden en petten passen. Toen Eckstine erachter kwam dat Emmons zo'n grote maat had, flapte hij eruit You Jughead Motherfucker. De bijnaam, afgekort tot Jug, bleef hangen. Na Jug hoort u de ballad My Foolish Heart uit 1950. De grootste hit van Emmons tot dan toe. Hij zou het lied in zijn loopbaan nog verschillende keren opnieuw opnemen.

U hoorde Gene Emmons met Jug en My Foolish Heart. Eind jaren 50 kwam de baas van het prestige-label Bob Weinstock op het lumineuze idee om Emmons te koppelen aan de jonge garde uit zijn stal. Het resultaat was een serie aantrekkelijke jamplaten, opgenomen in de periode 1956-1958. U hoort zometeen eerst Funky van de gelijknamige plaat uit 1957, met Art Farmer op trompet, Jackie McLean op altsax, Kenny Burrell op gitaar, Mel Waldron op piano, Doc Watkins bas en Art Taylor drums. Daarna The Real McCoy van het album The Big Sound uit 1958. Het is een compositie van Mel Waldron en u hoort Jerome Richardson op fluit, Paul Kinnichet op tenorsax, George Joyner bas en Art Taylor drums. En John Coltrane himself met een zeldzame bijdrage op altsax. En als laatste in dit blok Blue Green and Beans van het album Blue Jean uit 1958. Op trompet Idris Suleiman, op baritonsaxofoon Pepper Adams.

0: Mercy, mercy, mercy. Mercy. Thank you.
1: Dit was Jazz Not Jazz bij de Concertzender. En als afsluiting, zoals u gewend bent, onze Freddy. Graag tot de volgende keer.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Jazz Not Jazz. Deze keer samengesteld door Jan-Pieter Overmars. De eerste drie nummers in deze uitzending zijn popcomposities van popmuzikanten met een sterke jazzbinding. Christian McBride speelt met een wat grotere akoestische band Aja van Steely Dan. Een van de meest complexe composities die natuurlijk in goede handen is van deze topmuzikanten. Het derde nummer is ook van Christian McBride met dezelfde band. Ze spelen de Sting-compositie Walking on the Moon. Mooie anekdote is dat Sting ooit van Gil Evans persoonlijk kreeg te horen dat dit zijn favoriete Police-nummer was. Dat vooral door het basloopje van Sting zelf. Tussen deze twee nummers in een Stevie Wonder-compositie van het album Talking Book. VJ gaat met zijn trio behoorlijk de keer in Big Brother.

Tijd voor drie pittige fusion tracks. Herbie Hancock met zijn vaste sextet in het betoverende You'll Know When You Get There. Daarna Lee Ritenour met een van zijn meest recente albums. Daarvan The Village met Stanley Clarke, Dave Weckl en George Duke. Vriend van de show Klaus Ockerman sluit dit blok af samen met Michael Brecker in het lyrische Larry Cosmo.

Dat was Autumn Leaves met Keith Jarrett. Gaan we terug naar het label Impulse. John Coltrane bracht daar talloze, tijdloze albums uit. Uit zijn hele carrière zijn er grote, bekende meesterwerken van Coltrane, zoals Blue Train, Giant Steps en A Love Supreme. Die zijn natuurlijk onverwoestbaar. Maar minder voor de hand liggende albums kunnen ook die status hebben. Voor ons is dat Coltrane uit 1962. Met het klassieke trio weer een fantastisch geluid. Dit is Out of This World.

van de LP Coltrane uit 1962 was dit Out of This World. De afsluiting is, zoals u gewend bent van onze Freddy, graag tot een volgende keer. Dit was Jazz Not Jazz bij de Concertzender, samengesteld door Jan-Pieter Overmars.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Samenwerking met het tijdschrift Jazzism presenteren we een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. Wat was de openingstrek, Ruben?
1: Ja, dat was een Australisch duo die het heet The Paper Plane Project. De track heet The Road. En deze hebben net een album uit. En het album heet Pacific Connection.
0: Pacific Connection. Het lijkt een soort hip-hop track waarvan de vocalen ontbreken.
1: Nou, ik moet je zeggen, eerlijk zeggen, de rest van de plaat is wel met allemaal rap en hip-hop erop. Maar ik heb net deze track uitgekozen die instrumentaal is, want die vond ik zo te gek.
0: Dat brengt ons naar een uitzending die we wel gaan vullen met vocale tracks. We gaan hoofdzakelijk soul-gerelateerde muziek draaien, zowel in binnen- als buitenland. We gaan naar aanleiding van een nieuwe plaat die gaat verschijnen, maar nog niet uit is. Een nieuwe Ruben Heijnen komt eraan. Hij heeft vorig jaar een hele mooie plaat gemaakt. Die heette Loose Fit. En die heeft het heel goed gedaan. Hij heeft namelijk een plaat gemaakt in eigen beheer. Noemen ze dat dan. Althans, die productie voor... Een bedrag wat ik maar niet zal noemen. Maar dat heeft hij samen gedaan met Stefan Kruger, die heeft het geproduceerd. En Fons Marquise, die zijn helemaal naar Zweden gegaan. Hebben daar een hele dure plaat opgenomen. En die hebben ze weten te verkopen aan Blue Note. Dus het was een hele leuke kick-off voor een super getalenteerde pianist / zanger. En die heeft binnenkort de release van zijn nieuwe plaat die heeft opgenomen met het Metropool Orkest. Voor het zover is gaan we dus nog wel wat van die eerste plaat draaien. Loose Fit en die track die we gaan draaien, die heet Stand Up, Speak Out.

0: Stand Up, Speak Out, Ruben Heijn van zijn album Loose Fit. Er komt dus een nieuw album aan, maar die kunnen we nog niet draaien, want die is nog niet uit. Maar wat een stem heeft die gast, Ruben Heijn.
1: Ja, zeker. Nou, we gaan door met een artieste uit Nieuw-Zeeland, een zangeres, die de fantastische naam heeft Ladi Six. Je schrijft het als Ladi en dan een zesde achter. Het album heet The Liberation Of en is uitgebracht op het Duitse Escapade Music Label. Heeft ook een lange tijd in 2010 in Duitsland vertoefd en heeft daar heel Europa getoerd vanuit Duitsland. Ze is aardig aan het doorbreken en ze noemen haar de Nieuw-Zeelandse antwoord op Erykah Badu. Ik wil graag de track laten horen, Keulen.

0: Wat blijft er toch een meestelijke plaat? James Blake, gelijknamige album. En de titel heet I Mind. Een track die, of een LP denk ik, die alweer een dik jaar uit is. Hij komt met een nieuwe EP, zag ik, maar we kunnen hem nog niet draaien, want hij is nog niet verkrijgbaar. Hopelijk binnenkort wel. Gast die uit de dubstep komt, maar een soort hele weirde mix heeft gemaakt tussen elektronische muziek en soul. En daar een heel eigen geluid heeft gevonden. De vorige track die we draaiden, Ruben, die heette
1: Keulen van Lady Six.
0: En wat heb je voor ons nu?
1: We gaan door met Daedalus. Dat is een artiest, een elektroprogrammeur. Hij is ook jazzmuzikant en heeft een album gemaakt die heet Bespoke op het Ninja Tunes label. De track die ik wil draaien is samengemaakt met de zanger met de fantastische naam Bus Driver en heet What Can You Do?

0: Ja, dit was Daily Lus met twee tracks van zijn plaat Bespoke. Dit laatste nummer wat jullie hoorden was Penny Lovers. En daarvoor hoorde je What Can You Do?
1: Wat een weirde plaat. Is het Engels?
0: Hij is gewoon Amerikaan.
1: Amerikaan?
0: Ja.
1: Oké, dan heb ik een kort bruggetje naar een andere Amerikaanse dame die vorig jaar al een plaat heeft uitgebracht, maar die eigenlijk in mijn zin is veel te weinig aandacht heeft gekregen, namelijk Erykah Badu. Die werd een beetje verguisd doordat ze dat geluid van die neo-soul, dat hadden we nou wel een beetje gehad, maar die kwam met een ongelooflijk goede plaat terug, namelijk New America Part 2, Return of the Ankh. En Erykah Badu, die blijft toch een hele bijzondere dame, want ze komt uit die hip-hop, soul. Zij is de enige vrouwelijke lid van de Soulquarians. Dat is die groep rondom D'Angelo, The Roots, Questlove. Een nieuwe album van D'Angelo komt eraan. En dat kan je allemaal weer volgen via de okplayer.com. JD zat erbij. Hij zat samen met Andrew 3000 van de Outkast een kind. Dus het is allemaal één bubbelende, incestueuze bende waar ongelooflijk veel goede muziek uitkomt. We gaan twee tracks draaien, eigenlijk één hele korte en dan eigenlijk de enige echte goede track op die plaat. Die heet Gone Baby To Be Long. Erykah Badu.

0: Ja, dit was kraak en smaak van hun laatste album Electric Hustle. En de track heette Fairy Falling, featuring de vocals van Lex Empress.
1: Lex Empress, Nederlands, hartstikke goed. Nog een Nederlandse dame die een plaat heeft gemaakt. Haar tweede ook op de Blue Note, net als Ruben Heijn die wel eerder draaide. Die is natuurlijk onze eigen Sabrina Stark. Heeft een plaat gemaakt, heet Bags and Suitcases. En we gaan een track draaien, die heet So Magical.

U hoorde Gene Ammons en Dexter Gordon met The Chase en Gene Ammons met Scrapple from the Apple. We gaan verder met nogmaals een tune van de live LP Just Jug uit 1961. Een versie van Percy Mayfield's Please Send Me Someone to Love. Vervolgens een samenwerking met organist Richard Groove Holmes. Het nummer Good Vibrations verscheen op de LP Groovin' with Jug onder de naam van Holmes op het Pacific label in 1961. Het is live opgenomen in de Black Orchid in Los Angeles. We zijn, u begrijpt het als u het optreden hoort, weer terug bij de blues. Daarna een nummer van de LP Preaching, uitgegeven op Prestige in 1961. Het album is helemaal gewijd aan gospel. U hoort You'll Never Walk Alone. Op orgel Clarence Sleepy Anderson, bas Sylvester Hickman, drums Darrell Anderson.

0: Gene Ammons met Please Send Me Someone to Love and You'll Never Walk Alone. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Groove and Grease en ook van deel 2 van het drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Dit programma werd samengesteld door François.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Arthur Verokai hoorde je Pella Sombras. Welkom bij een nieuwe editie van de Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met Jazz Magazine, Jazzism, luister je naar een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz.
1: Wij gaan door met een track van Bouillon. Bouillon, dat klinkt Frans, maar de producer heet gewoon Nathan Jenkins. Is geboren en getogen in Londen. En we gaan een track draaien die heet Crazy Over You.

Bouillon hoorde je. Time for us to love. En daarvoor hoorde je van het laatste album Say Goodbye to What Crazy Over You. Dat brengt ons bij de Engelse drummer Richard Spaven. De eerste keer dat ik deze drummer hoorde spelen was op The Hague Jazz een paar jaar geleden. En speelde hij met José James. Ik stond met de mond open te kijken naar deze virtuoos die uit de Broken Beat groot is geworden. Met onder andere Mark de Clive Lowe. For Hero, de overleden rapper Guru, speelde niet mee. Tegenwoordig zit hij in het Cinematic Orchestra en ook in Amerika te horen met onder andere Flying Lotus. In Nederland ook te horen met een Nederlandse Broken Beat Band rondom Vincent Helbers, toetsenist. Dat heet de Flow Riders. Dus deze Richard Spaven is internationaal, maar ook in Nederland te horen. We gaan twee tracks van zijn soloplaat draaien. Die heet Spaven's 5. En deze track die heet Rockers Round Window.

Dit was Richard Spaveman. We gaan nu door met ook een drummer. Hij heet Aaron Jerome. Het is alleen zo dat in de nieuwe producerswereld, zeg maar de Flying Lotus wereld, dat is heel anoniem. Iedereen heeft een naam aangenomen en het is heel moeilijk te vinden wat zijn echte naam is. En dat vinden ze heel leuk om zo obscuur mogelijk underground te blijven. Zo ook deze Aaron Jerome. Want ik kwam erachter dat die nu door platen maakt, tracks maakt onder de naam Subtract. Dat is een hele beroemde producer aan het worden. Hij komt ook in december naar Den Haag. Maar hij heeft 2 jaar geleden een plaat gemaakt waar hij gewoon op drumde en samples maakte en zijn eigen drums weer loopte. En dat is een hele leuke album. Daar wil ik eerst een track van laten horen. Die heet Last Train, Aaron Jerome.

Ja, Aaron Jerome van het album Time to Rearrange. Hij gaat nu verder onder de naam Subtract. Dat denk je dat hij zo heet, want er staan alleen maar letters. S-B-T-R-K-T, dat staat er op de plaat. Maar insiders hebben mij gezegd dat je dat uitspreekt als Subtract. Dat is nu een vrij bekende producer aan het worden. Ik heb een tijdje geleden een release van hem, die heet 2020.

Je luistert naar 2020 van The Subtract. Dat brengt ons bij een andere Amerikaanse DJ alias drummer Thundercat, Ronald Bruner, uitgebracht op Ninja Tunes. Hij omschrijft zelf zijn muziek als electro future jazz. Hij was drummer onder andere bij Stanley Clark, Eric Benet en Snoop Dogg. Hij heeft een plaat uitgebracht, helemaal te gek, The Golden Age of Apocalypse. En we draaien twee tracks. De eerste heet Jamboree.

0: Thundercat hoorde je. Album heet The Golden Age of Apocalypse. En het komt ook uit die stal van Flying Lotus. Dat wil zeggen, die heeft het ook weer geremixed. Misschien moeten we daar even over praten. Want ik weet niet hoe je dit moet omschrijven. Het is, hij noemt het zelf Future Jazz. Het heeft ook een soort sterke link met de Old School Fusion. Je hoort hem zingen. George Duke hoor ik erin terug. Wat is jouw associatie met deze muziek?
1: Ja, dit heeft zeker heel veel jazz-elementen. Want ze putten natuurlijk uit die hele grote bron van platen en albums van de jaren 60 en 70. En dat hoor je er heel duidelijk in terug. En je ziet ook vaak, zoals deze meneer ook...
0: Ronald Bruner,
1: dat ze ook wel eerst instrumentalist zijn en dan vanuit daar toch met de laptop en samples en beats weer doorgaan. En
0: ik zei trouwens even interpreteren dat hij drummer was, maar dat was zijn vader. Hij drumde trouwens wel zelf, maar hij is bassist en dat is natuurlijk ook duidelijk te horen in die plaat. Enorme virtuoos ook.
1: Maar er zijn eigenlijk twee lijnen, zeg maar. Je hebt dus de instrumentalisten die zijn gaan programmeren en op laptop bezig zijn gegaan. Maar je hebt ook, zeg maar, de producers die echt nog nooit een instrument in hun hand hebben gehad, zoals Flying Lotus, die gewoon echt alleen maar met de beat creating vanuit dat soort...
0: Teams hetzelfde.
1: Ja, instrumentale hip-hop, beetje in die, aan de lijn van Tribe Called Quest. Die beat, zeg maar. En dat hebben ze doorgevoerd, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik kan u een track van Flying Lotus laten horen. Ja. Van het album Pattern Grid World. Dat heet Clay. En dan kunnen de luisteraars het zelf beoordelen.
0: Laten we horen.

0: Dit was Flying Lotus.
1: En hoe?
0: Clay. Ja, zekers. Ja, het is misschien leuk om een beetje naar de inspiratiebronnen van deze jongens te gaan luisteren.
1: Ja, je had net iets, noemde je iets.
0: Ja, het is wel, ik weet niet of het zeer de inspiratiebron van Flying Lotus is, want die komt toch meer uit de J Dilla-achtige beat programming.
1: Zwarte muziekhoek. Wow.
0: Maar Frankrijk natuurlijk met Mr. Wazoo, Mr. Ozio, wat je ook, hoe je het ook wil noemen. Die zijn natuurlijk in de mid-jaren 90 al een beetje met de hip-hop-achtige beats en dan instrumentaal aan de gang gegaan. En je had ook Matthew Herbert, dus dit is een Engelsman, die heel erg bezig is geweest met sounds en samples en ook eigen sounds creëren. Het was een ontzettende freak. Hij ging echt in een auto zitten met een drumstel. En dan moest op de achterbank zat iemand te drummen. En dan ging hij met 100 km per uur rijden. En dat nam hij dan op, die sound, zeg maar. Dus dat was nogal
1: een freak.
0: Maar voor mij ook en voor heel veel van ons is het een gigantische inspirator geweest. Hij heeft ook de Matthew

koper. Hij heeft ook een album gemaakt met wat meer songs waarop gezongen werd. En ik vind dat een heel goed album. Het album heet Around the House. En ik wil daarvan draaien Going Round.

0: Yeah, Matthew Hurwitz, Going Around, Going Round zelfs. Dit is uit 1998. Het klinkt inderdaad nu een beetje dat je denkt van stoffig, laat ik het zo noemen. Maar het was in die tijd was het echt een trendsetter met qua drumprogrammering. En ja, echt een voorloper vond ik hem.
1: Ja, leuk om te horen. Iets wat 10 jaar geleden ook zou gehoord kunnen worden op het ADE. En wat mij even brengt naar de jazzagenda, want binnenkort is hij er weer. De Amsterdam Dance Event. Ga jij er nog heen, 22, 23 oktober?
0: Nou, ik zou graag willen, maar ik ben dan niet in Nederland, dus dat wordt moeilijk.
1: Want je moet spelen met Kraak en Smaak.
0: Niet met Kraak en Smaak.
1: Met?
0: Met Candy Dulfer.
1: Ah, kijk, ook leuk. Komt dus niet op Amsterdam Dance Event. In Paradiso, Trouw, Club NL, een heleboel andere clubs. Onder andere de Pasta Boys, Ricky L, Steve Mac. Ik noem nog even een aantal andere interessante acts die je misschien wilt gaan zien. 26 oktober, Bon Iver in Vredenburg, Utrecht. 11 november en 12 november, heel speciaal, een Zweeds-Japanse band. Eigenlijk een Zweedse band, maar een Japanse zangeres. Little Dragon in Tivoli, Utrecht op 11 november en 12 november in de Evenaar in Eindhoven. 13 november in Den Haag, onze hometown, Rafael Sadiq en Joshua Redman en Brett Melda op 14 november in Oosterpoort in Groningen. Al dus een korte selectie uit de jazzagenda. Wij gaan van Engeland, wat we net hoorden, gaan wij naar Amerika. En het lijkt wel of ik elke week deze dame wil draaien, maar ik kom niet los van haar, Georgia Ann Muldrow. Een hele bijzondere dame, 28 is ze. Komt uit een muzikaal gezin waarvan de vader gitarist was bij onder andere Eddie Harris. En moeder trad nog op bij Pharoah Sanders. Ik heb haar één keer gezien op YouTube. En dan heeft ze een hele aparte manier van zichzelf presenteren. Het ziet er heel esoterisch uit, zal ik maar zeggen. Ze speelt zelf de keys en de beats. Vocals maakt ze. Produceert eigenlijk alles. En is onlangs opgepikt door Erykah Badu en Mos Def. We gaan luisteren naar een track van haar nieuwste plaats. Oko T heet hij. En deze track die heet The Language of the Flame.

0: Georgia Ann Muldrow hoorde je. Nieuwe plaat OCT. Tot zover Jazz Not Jazz Radio. Samenwerken met Jazz Magazine Jazzism hoorde je Jazz Not Jazz Radio. Elke dinsdagavond te beluisteren om 11 uur bij de Concertzender of te downloaden in het archief van www.concertzender.nl. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Wieboud Burkens. Ruben, wat is je laatste plaat voor vanavond?
1: De laatste plaat is van een Amerikaan, Bill McHenry. Het is gewoon een akoestische plaat met vooral Paul Motion op drums. Het album heet Roses en de track heet The Abyss Opens Up.

U hoorde Gene Emmons met Angel Eyes. In 1969, na 7 jaar cel, was Emmons weer op vrije voeten. De vraag was of de 44-jarige saxofonist nog voldoende capaciteiten had. En die vraag werd met een volmondig ja beantwoord. Zijn homecoming optreden in de Plugged Nickel in Chicago was een succes. En in New York, het mondiale centrum van de jazz, werd Emmons door justitie verhinderd op te treden. In de studio was Emmons wel welkom. Vanaf 1969 leverde Emmons een serie populaire platen af. Emmons had overal fans, maar hij was bijzonder populair in midwestelijke steden als Chicago, Pittsburgh en St. Louis. We draaien hier voor u Free Again van het gelijknamige album uit 1972. Free Again is een compositie van Armand Carfora, Jos Baselli en Robert Colby. Een sfeervol stuk waarin smart en opluchting hand in hand gaan. In de grote blazerssectie vinden we onder andere trompetist Cat Anderson en trombonist Jimmy Cleveland, op piano Joe Sample, elektrische bas Chuck Rainey en drums Paul Humphrey. Vervolgens een funky versie van het bekende lied Feeling Good. En Emmons was immers vrij, dus hij zal zich daar toch wel goed bij hebben gevoeld. Het nummer verscheen op de LP The Boss Is Back in 1970. Op Hammond-orgel Sonny Phillips, elektrische bas Bob Bushnell en op drums Bernard Purdy. Thank you.

U hoorde Gene Ammons met Free Again and Feeling Good. We gaan verder met Son of a Preacher Man, het country soulnummer, geschreven door John Hurley en Ronnie Wilkins uit 1968, dat bekend is geworden in de versie van Dusty Springfield en kort daarna Aretha Franklin. De versie van Ammons is zo gruizig als de gravelbaan op Roland Garros na een marathonpartij van Nadal en Djokovic. Het staat op het album Brother Jug uit 1969. Het personeel overlapt met The Boss Is Back. Op Hammond-orgel hoort u Sonny Phillips, op bas Bob Bushnell, op gitaar Billy Butler en op drums Bernard Purdy. Vervolgens Peace to Keep Away the Evil Spirits van het album The Black Cat uit 1970. Zachtzinnig, doch gedecideerd houdt Ammons zijn demonen buiten de deur. U hoort Harold Mayburn op piano, Ron Carter op bas en Idris Muhammad op drums.

Gene Ammons met Son of a Preacher Man en daarna Peace to Keep Away the Evil Spirits. We gaan verder met Crazy Mary van het eerder genoemde album Free Again. Het is een compositie van Gene Ammons die laat zien dat de exotische funk uit die tijd niet aan Ammons voorbij ging. Net als op het nummer Free Again hoort u hier een groot ensemble met onder meer Dennis Buddemer op gitaar, Bob Norris op congas en Tommy Johnson op tuba. En trompetist Bobby Bryant was de arrangeur. Als laatste van dit blok, Goodbye. Het lied, geschreven door Gordon Jenkins, is het laatste nummer van de laatste plaat van Gene Ammons. Het gelijknamige album Goodbye, opgenomen op 18, 19 en 20 maart in 1974. Hoe typisch dat nou dit het lied De Zwanenzang is van Ammons. Hij overleed namelijk op 6 augustus 1964 aan kanker. Op Goodbye hoort u Ned Adderley op cornet, Gary Bartz op alt saxofoon, Kenny Drew op piano, Sam Jones op bas en Louis Hayes op drums. Bij zijn zwanenzang werd Ammons dus begeleid door een groep mannen van uitzonderlijk niveau.

Gene Ammons met Crazy Mary en Goodbye. We sluiten deze aflevering af met Hoe kan het anders? De blues. Ammons vertolkt He's a Real Gone Guy, vooral bekend van blueszangeres Nellie Lutcher. Het staat op het album Brother Jug uit 1969. Op deze flag waver, oftewel feestelijke uitsmijter, hoort u weer Sonny Phillips op Hammond orgel, Billy Butler op gitaar, Bob Bushnell op bas en Bernard Purdy op drums. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Groove and Grease, het programma over soul en jazz. En ook meteen aan de drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Dit programma werd samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij de nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism presenteren Wiba Burkens en Ruben van Roon een mix van platen uit de alternatieve muziek, jazz, hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, jazz not jazz. Dit was de eerste plaat die wij draaiden. Het is Lonnie Deer. Het is een Zweedse singer-songwriter. Die heeft net een nieuw album uit. Hell Music heet dat. Ik denk dat het veel luisteraars nog helemaal niks zegt, meneer Lonnie Deer. Maar hij is al een tijdje bezig. Hij was in 2008 op Lowlands met een fantastisch optreden in de Alpha-tent. En het was echt een van die betoverende momenten dat je iedereen dacht van wie komt daar nou op. Maar na drie nummers had hij die 9000 man zo compleet te pakken met hele kleine liedjes. Dat was een hele bijzondere. En sindsdien ben ik hem gaan volgen. Al zijn platen zijn fantastisch. En dit is zijn laatste, Hell Music. Lonnie Deer.
1: Lonnie Deer, mooie opener. We hebben nog meer muziek in de uitzending van vandaag. Onder andere uit Noorwegen, waar we een aantal artiesten van laten horen van het Jazzland label. Bugge Wesseltoft heeft een prachtig nieuw album gemaakt. Niels Petter Molvar, Jagga Jazzes, Bildenark gaan we draaien en onder andere Toki Monsta. Voordat we daarmee verder gaan, beginnen we eigenlijk eerst met Bugge Wesseltoft. Dat is die bekende pianist die het Jazzland label heeft opgericht en uit de ECM komt en daar een elektronische swing aan heeft gegeven en zijn eigen leven is gaan leiden. Hij is eigenlijk een beetje de godfather van de new jazz, hoewel ik de term misschien wat vervelend vind omdat hij een andere betekenis heeft gekregen door de jaren heen. Hij heeft een nieuw album gemaakt met Henrik Schwartz. Dat is een Duitse DJ en laten we eerst een track gaan draaien alvorens we daar verder over gaan praten.

0: Wat een te gekke track. First Track heet hij. Henrik Schwartz met Bugge Wetstof, duoplaat. First Track. En het is allemaal live. Live from Berlin heet het.
1: Wie ervan?
2: Ja, ik vind het heel bijzonder. Het is heel leuk om eens te horen hoe er een interactie kan zijn met een DJ die ook interactief meewerkt. Dat kunnen er maar weinigen. Dat is heel bijzonder.
0: En ook dat interactief meewerken, dat is misschien uit te leggen doordat je hoort dat Bugge speelt piano, is de pianist. En dat Henrik Schwartz zijn pianogeluid weer manipuleert en dat weer teruggooit op een soort vervormde elektronische manier. Op de achtergrond hoor je vast de volgende track, maar ik wil er toch wat over vertellen. Want Bugge Wetstof is echt een hele bijzondere gast. Hij komt uit Noorwegen, zoon van een jazzgitarist, oprichter van Jazzland. En voordat hij dat deed, was hij muzikant bij ECM. Hij speelde onder andere bij Jan Garbrick, Niels-Petter Mulver en Telje Ripdal. Jon Christensen, voordat hij zijn eigen label oprichtte. En daar heeft hij eigenlijk een fusie gemaakt tussen jazz, house, techno, ambient en improvisatie. En daar is hij eigenlijk heel groot in geworden. Hij maakte een succesvol album in 2002. Moving heette dat. En sindsdien is hij een beetje de godfather van de new jazz. En eigenlijk de initiator van veel van dit soort space met elektronica.
2: Met Niels-Petter Mulver zijn ze een beetje tegelijkertijdig met die stijl begonnen, zeg maar.
0: Ja, ze komen allebei dus uit die ECM-hoek. Niels-Petter Mulver gaan we later draaien. Laten we nog één track luisteren van dit album. Dat heet Wesseltoft Schwartz Duo. See you tomorrow.

0: Dit was Bugge Wesseltoft samen met Hendrik Zwarts duo. We gaan nu door met een hele speciale artiest uit L.A. Vorige, of twee weken geleden was het geloof ik, dat Hamertje Tik via de telefoon...
1: Dat is los.
0: Ja, ons vertelde wat allemaal los is in de underground. En die kwam met de Toki Monsta. En klopt. Die vertelde al dat dat een hele bijzondere dame is uit L.A. En ik heb dat even op YouTube opgezocht. En er zijn inderdaad heel veel live filmpjes te zien. En het is een Japanse dame die in L.A. woont. En die maakt te gekke Flying Lotus-achtige tracks. De eerste track die ik wil laten horen is Last Night Blurry Memories, Toki Monsta.

0: Jazz Not Jazz Radio.
1: Dit was Toki Monsta. Dit is uitgebracht op een heel bijzonder album. Dat heet LA Series. Dit is nummer 8. Dit is een soort compilatiealbum van steeds twee nieuwe hippe artiesten uit LA, Los Angeles. Haar echte naam is Jennifer Lee. Dat is toch ook leuk om te weten, want ze hebben allemaal van die bizarre namen. Toki Monsta. Ik wil nu door met de volgende track en die heet Stigmatizing.

Toki Monsta hoorde je. En dat maken we gelijk een bruggetje naar een andere LA-gast die we al eerder hebben gedraaid in deze uitzending. En die ik persoonlijk zelf heel hoog heb zitten. Dat is een bassist. Thundercat heet hij. En daar gaan we volgens mij veel meer van horen. Want hij heeft zo'n onwijs mooie plaat gemaakt. Die heet The Golden Age of Apocalypse. Thundercat, de track die we gaan draaien, die heet Boat Cruise.

Dit was Thundercat uit L.A. We gaan nu door met New York. New York, daar is ook een hele nieuwe stroming bezig. Die zitten meer een beetje in de nu disco. Dus van de hip-hop uit L.A., zeg maar, gaan we door naar de disco van New York. Het is wel underground disco. Deze plaat staat ook hoog in de charts van de Jazzism Jazz Not Jazz chart. Het heet Cubic Zirconia. En ik wil twee tracks van die plaat draaien. Follow Your Heart heet het album trouwens. De eerste is Frets en de tweede is Summertime.

0: Dit was Cubic Zirconia uit New York van het album Follow Your Heart.
1: We gaan daarmee terug even naar het begin van de uitzending waar we in Noorwegen zaten. Met die prachtige plaat van Bugge. Jazzland, maar er is nog een andere stroming naast Jazzland en het ECM gebeuren. Waar elektronica een rol speelt met jazz en geïmproviseerde muziek. En dat is een Noorse band Jagga Jazzis. En ik geloof dat ik het eerste keer zag in Paradiso. En daar zag ik 12, denk beste omschrijving was houthakkers. Gasten met allemaal dikke buiken en lange baarden. En die speelden allemaal lijpe instrumenten. Trompet, contrabas, vibrafoon, gitaar, elektronica, basklarinet. Alles werd door elkaar heen gehusseld. En dat bleek Jagga Jazzis te zijn. Dat is ze noemen zichzelf Jagga Jazzis One Armed Bandit. Een band die al 15 jaar bestaat. Eigenlijk dwars tegen alles in zwemt en een eigen stijl hebben ontwikkeld. Maar het is wel frappant dat het weer een soort van Noorse sound heeft van jazz, improvisatie en ook alternatieve popmuziek. Laten we gaan luisteren naar Jagga Jazzis, One Armed Bandit. En deze track heet Music Dance Drama.

0: Jagga Jazzist hoorde je. One Armed Bandit heet het album en Music Dance Drama heet de track. En je hebt een brug naar een soortgelijke formatie, Ruup.
1: Ja, ze komen uit Amerika. Volgens mij ook uit L.A., ik weet het niet zeker. Het heet Build an Ark. En dat is, zoals de naam al zegt een beetje... is dat ook een soort commune-achtige Sun Ra nieuwe stijl eigenlijk.
0: Hippie gemeenschap
1: ja,
0: is het.
1: Het is een grote community. Ze zijn getekend op het Kindred Spirit label.
0: Ja, bij Kees Heus. Dat was een van zijn eerste signs die hij deed. En daar mag hij trots op zijn.
1: En dit komt van een nieuw album. Dat heet The Stars Are Singing Too. En er staan een aantal medleys op. Die ook weer geremixed zijn. Dus het is allemaal heel weird. En heel veel muzikanten doen eraan mee. Deze heet Medley 3.

0: Nils Petter Mulvar van zijn nieuwe plaat Baboon Moon. Wat een mooie track. Mercury Heart heet dat. Voordat we de laatste track gaan draaien, is het alweer tijd voor de afkondiging. Want het is alweer het laatste nummer. We hebben nog een paar minuten. Dit was weer Jazz Not Jazz Radio met op de microfoons Ruben van Roon en ondergetekende Wieboud Burks. In samenwerking met Jazz Magazine Jazzism werd dit programma samengesteld. Je kan het ook downloaden op vanaf concertzender.nl. Oude uitzendingen kan je daar beluisteren. Of volgende week dinsdagavond om 11 uur zijn we er weer. Heb je wensen of vragen, mail dan naar jazznotjazz@concertzender.nl. Ruben, wat wordt de laatste track?
1: Ja, we zijn begonnen met een singer-songwriter. Ik denk dat het ook mooi is om af te sluiten met een singer-songwriter. Van het laatste album van Bon Iver is hier Holocene.

U luistert naar de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag Killer B3, een aflevering over orgeljazz.

U hoorde Paul Bryant met Sister Lovey, verschenen op het VJ-album Something Happening uit 1960. Bryant was een van de vaste waarden in de West Coast scene. Hij werkte veel samen met saxofonist Curtis Amy. Na Bryant hoorde u Hank Marr met Foggy Night. Dat is op single verschenen in 1965. Marr, geboren in Columbus, Ohio. Hij had een hitje in 1964 met Greasy Spoon. Het schurende, volumineuze geluid van Marr is uit duizenden te herkennen. Op Foggy Night spelen verder Rusty Bryant op tenor sax en Taylor Orr op drums. We gaan verder met Lou Bennett. Bennett was een bebop-pianist die, zoals velen, orgel ging spelen in de slipstream van pionier Jimmy Smith. Hij vertrok in 1960 naar Parijs en bouwde in Europa een solide loopbaan op. We draaien voor u Amen van het gelijknamig album uit RCA uit 1960. Bennett's gospel roots zijn duidelijk aanwezig. Op gitaar Jimmy Garley, bas Jean-Marie Ingrand en drums Kenny Clark. En dan nu Eddie Backus, geboren in Lonsdale, North Carolina. Tot voor kort trad de blinde organist nog op met zijn zoon Eddie Jr., die is trouwens ook organist. U hoort Feel Real van het gelijknamig album uit 1962 op het Smash-label.

0: Wat een mooie track, Björk, Solstice. Van hetzelfde album Biophilia. Een hele bijzondere plaat, ga hem checken.
1: Ja, zeker. Heel mooi, heel nieuw. Ook weer een andere richting, vind ik. Ze zoekt toch elke keer alle hoeken en corners op van muziekland... om weer iets nieuws te verzinnen, zeg maar.
0: Ja, nooit commercieel, nooit de makkelijke weg.
1: Nee.
0: Heel bijzonder.
1: Ik wil graag doorgaan met de volgende plaat van Finn Peters. Die wil ik al een hele tijd draaien, want die stond eigenlijk in de vorige chart, Jazz chart, heel hoog. Dat is een Engelse saxofonist, fluitist. Hij heeft heel veel instrumentale met bands platen opgenomen. Maar hij heeft één elektroplaat opgenomen, die heet Yellow, op het Mantella Records label. En daar staat ook de titelnummer Yellow staat erop. En die willen we nu gaan draaien.

0: Ja, dit was Finn Peters met het nummer Yellow van het EP.
1: Zinnige track dit.
0: Ja.
1: Is die hele EP zo?
0: Nou, het zijn maar twee tracks. Yellow en Purple heten ze. Oh. Dit was Yellow en de andere is Purple.
1: Weet je wat van deze artiest?
0: Ja, dat is een hele bijzondere meneer. Hij is een jazzmuzikant die ook een sextet heeft.
1: Gewoon een drummer of niet?
0: Het is een saxofonist, fluitist. Had ik al gemeld aan de luisteraars. En hij heeft jarenlang een sextet gehad waar ze gewoon zeg maar instrumentale muziek speelden. Maar nu heeft hij een soort... Dit is een heel project. Het is een brainwave. Deze muziek moet je echt tot je hersenen toelaten. Hij heeft dat helemaal onderzocht. Een heel interessant ding met visuals, met van alles erbij.
1: De moderne Advisser hoor ik.
0: Het is een beetje Advisser van nu. Maar wel te gek muziek.
1: Ja, zeker.
0: Live treedt hij ook op met visuals en hele toestanden. Hij is ook op het Noordzee geweest.
1: En hoe spel ik dat, Finn Peters?
0: Finn Peters is een bijzondere naam, denk ik. F-I-N-N en dan Peters.
1: Met één E.
0: Ja, met één E.
1: Ik zocht hem net op, maar kon hem niet vinden. Ik heb een bijzondere track meegenomen, namelijk van Funky Porcini. En de kenners onder ons, die kennen hem misschien, want hij is al eigenlijk heel lang bezig. Deze Italiaan, die heet James Bradel. Hij heet Porcini en voor de Italiaan kenners is dat natuurlijk een paddenstoel. En de volgende track die ik ga draaien zal dat misschien wel een beetje verduidelijken. Hij komt een beetje uit die downtempo / hip-hop drum and bass achter muziek, is al heel lang bezig, is een 95 getekend door Ninja Tunes en heeft eindelijk weer een nieuwe plaat gemaakt. En die plaat die heet One Day. Hij heeft er één track op gemaakt die mij het meest opviel. Het duurt wel 11 minuten. Mag de pret niet drukken om hem toch te draaien. Deze track die heet Möglichkeit.

0: Funky Porcini hoorde je. Wat een mooie track. Zijn plaat heet One Day. Is dit jaar uitgekomen. Dus vers van de pers. En de track die je hoorde, die heette Möglichkeiten.
1: Ja, ik wil graag doorgaan met een mix die ik heb gemaakt van een aantal tracks van een heel bijzonder label wat ik heb ontdekt onlangs. Het is een Berlijns label dat heet Project Mooncycle. En ik denk dat het heel slim is om daar eens naar de site toe te gaan van dit label. Want je kan heel veel muziek gratis gewoon downloaden.
0: Wat is de URL?
1: Ik denk www.projectmooncycle.de. Maar anders moet je even op Google checken.
0: Project Mooncycle, oké. Okay. Ja. En je hebt zelf de mixtape gemaakt?
1: Ik heb zelf even een aantal tracks. Het zijn nogal korte tracks allemaal. Het duurt allemaal 2 minuten of zo. Even achter elkaar een beetje gezet van de hippe nieuwe artiesten van dat label. Ik zou na de track even vertellen wie dit allemaal zijn. Maar het is misschien leuk om eerst even deze mix te laten horen. Van het label Project Mooncycle.

Thank you.

0: Ja, dit was een mix van een aantal tracks van het Project Mooncycle label. Wat gewoon www.projectmooncycle.com is.
1: Geweldige mix dit.
0: We hebben geluisterd naar een artiest, een nieuwe artiest van het label. Die heet KRTS. Of misschien spreek je het uit als Kruts. Het is altijd moeilijk, van het album Hold On. Dat hij op dat label uitbrengt. Pavel Dovgal, dat is een Russische meneer, elektronische programmeur.
1: Dat was de tweede die we hoorden?
0: De vierde. Nou, dat moeten de luisteraars zelf maar een beetje uitzoeken. Deze meneer komt uit Vladivostok, vind ik ook wel heel bijzonder. Dus het is heel internationaal ook. En Mike Gao, dat is weer iemand die uit die LA-hoek komt, zeg maar, waar Tokimon sta en Flying Lotus, die nieuwe scene, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dat waren de tracks van deze mixtape.
1: We zijn inmiddels bijna bij het einde van het programma gekomen van Jazz Not Jazz. Wil je ons nog een keer beluisteren, dan hebben we tegenwoordig een eigen website. En dat is jazznotjazzradio.nl. Daar kan je in de carousel alle uitzendingen die er geweest zijn beluisteren. Of je kan naar het knopje uitzending gemist en dan kan je de uitzending beluisteren die je nog zou willen beluisteren. Je kan ons ook e-mailen en dat is dan info@jazznotjazzradio.nl. Voor vragen, verzoekjes of op andere obscuriteiten. Volgende week dinsdagavond zijn we er weer. We gaan een laatste track draaien. En dat is van een hele aparte meneer. Die heet David Newman. En zijn artiestennaam is Autistici. Hij heeft een plaat gemaakt. Dat dit jaar uitgekomen is. Dus vers van de pers. Amplified Presence. En de track die we gaan draaien. Die heet Slow Fluency.

Dit is de Concertzender met het programma over soul, jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linde. Vanavond The Champ, de eerste aflevering in een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith.

U hoorde Jimmy Smith met The Champ, een compositie van Dizzy Gillespie. Op gitaar Thornel Swartz, op drums Donald Bailey. Deze eerste aflevering van Over Jimmy Smith is geheel gewijd aan zijn opnames voor Blue Note. The Champ verscheen in 1956 op Smith's tweede LP, A New Sound, A New Star, Volume 2. Jimmy Smith is geboren in 1925 in Norristown, Pennsylvania, en overleden in 2005. Smith is zonder twijfel de populairste jazzorganist aller tijden. Hij speelde vanaf jonge leeftijd piano en werd begin jaren 50 gegrepen door pionier Wild Bill Davis. In 1955 rolden de eerste B3-orgels uit de fabriek van uitvinder Lawrence Hammond. Jimmy Smith was verkocht. Hij spendeerde dag en nacht aan experimenteren met de nieuwe mogelijkheden van het door toonwielen aangedreven orgel. Zijn opkomst was spectaculair. Smith was een virtuoos die als geen ander lange, stuwende bebop en blueslijnen wist te combineren met de gospelsound van het Hammond-orgel. In 1955 zag Alfred Lion, baas van het Blue Note-label, Smith optreden in Philadelphia. Hij bood hem meteen een contract aan. Blue Note gaf tussen 1956 en 1963 20 albums uit van Smith. En ook zijn er na zijn afscheid van het label nog een dozijn sessies op plaat verschenen. In het volgende blok draaien wij voor u eerst Well, You Needn't. Smith's versie van de Thelonious Monk-compositie staat op het album The Incredible Jimmy Smith at the Organ uit 1956. Op gitaar wederom Smith's oorspronkelijke ritmesectie, bestaande uit gitarist Thornel Swartz en drummer Donald Bailey. Daarna Zing Went the Strings of My Heart. Een verrassende keuze van Smith, die het Broadway-lied, vooral bekend van Judy Garland, behendig in een uptempo bobjasje steekt. Op gitaar Eddie McFadden, op drums Art Blakey. Ten slotte nogmaals een interpretatie van Thelonious Monk. Round About Midnight verscheen op de LP Jimmy Smith Trio Plus LD. Het album met alt-saxofonist Lou Donaldson verscheen in 1957 exclusief in Japan. Donaldson doet overigens op deze ballad niet mee. Maar niet getreurd, u gaat later in de uitzending nog van meneer Donaldson horen. Op gitaar Eddie McFadden, drums Donald Bailey.

0: Robert Glasper Trio. No Worries hoorde je van het album Double Booked uit 2009. Even het bruggetje naar Gretchen Parlato. Want ik geloof dat Ruben zelfs nog een track wil draaien van dat album. Maar even nog over Chris Daddy Dave. Ik hoor, wij zijn natuurlijk muzikanten, dus wij horen natuurlijk veel van muzikantverhalen. Maar elke drummer die ik ken, die heeft het wel over Chris Daddy Dave. Of ze haat hem, of ze vinden hem helemaal te gek. Maar vooral het laatste hoor ik heel veel. Wat is dat met die gast?
1: Ja, hij heeft wel een soort van nieuwe stijl uitgevonden. Maar dat hoor je niet op deze track, zeg maar. Hier speelt hij totaal... alles wat je niet moet spelen, doet hij wel, ongeveer. Zeer dwingend vind ik hem hier.
0: Ja.
1: Ik zou het zelf wat rustiger aan doen, maar goed.
0: En wat heeft hij wel uitgevonden dan?
1: Nou, dat is zeg maar de Flying Lotus beatprogrammering die we hier ook heel vaak laten horen, zeg maar, van de nieuwe elektronische beat creators. Mm-hmm. Die hebben een soort van nieuwe timing bedacht, zeg maar. Ik weet niet of ik heel technisch moet worden, maar vroeger was het zeg maar dat je of een hele rechte beat had of een hele shuffelende beat. En tegenwoordig gooien ze dat allemaal dwars door elkaar heen. En dat is heel moeilijk als drummer, als menselijke drummer, om dat te spelen. Want dan moet je jezelf eigenlijk opsplitsen in twee werelden.
0: Ja.
1: En dat kan hij heel goed.
0: Maar is het niet zo dat zijn populariteit ook komt doordat hij van die verschrikkelijke heftige chops heeft, in huis heeft?
1: Nou, wat ik wel heel leuk vind, en dat merk je bij Brian Blade ook, en bij heel veel drummers, en ook drummers in Nederland zoals Martijn Vink, is dat... vroeger was je of een jazzdrummer of je speelde funk of pop, zeg maar. Maar dat veel breder is geworden. Dus het is een hele te gekke jazzdrummer. Dus ja. Maar het is ook een hele te gekke hip-hop, new style drummer.
0: Ja, zoals Martijn Vink.
1: Ja, die kan je ook overal neerzetten.
0: Anouk.
1: En Metropolitan Orkest of Jazz Ruller of Blocktones. Maakt allemaal niet uit.
0: Ja.
1: Tineke Bosma natuurlijk. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dat speelt hij allemaal te gek. Dus dat is wel, dat is de nieuwe generatie.
0: En hij speelde ook met John Scofield. En daar heb jij weer een track van bij. Maar niet dan met Martijn Vink, maar met...
1: Martin. Medeski, Martin en Wood en Scofield hebben een live cd uitgebracht. En,
0: is dat dan van een nieuwe tour? Of
1: nee.
0: Want zij hebben een plaat gemaakt al 10 jaar geleden.
1: Dit is van een tour, geloof ik, uit 2007.
0: Okay.
1: En die hebben ze nu uitgebracht. Ik moet je zeggen, ik heb ze in 2007 ook op het Noordzee gezien. En dat was inderdaad een ontzettende bijzondere ervaring. Het was een te gek concert echt. Billy Martin, die drummer, dat spreekt mij dan persoonlijk veel meer aan. En wat ook heel leuk is, is dat ik ook nog onlangs van mijn goede vriend Manuel Hugas een concert kreeg uit Lugano uit 2007. Dus het komt allemaal uit dezezelfde tour, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En dat zijn allemaal te gekke concerten. Maar nu hebben ze één album uitgebracht. Het album heet In Case the World Changes Its Mind. Dat is een hele mooie titel. Die staat ook stipt op 1 in de Jazz Not Jazz charts van de Jazzism blad. En ik wil graag het nummer draaien, Dead Sea.

0: Dit was Scofield.
1: Scofield.
0: Medeski, Martin en Wood. Het is moeilijk om deze cd te vinden bij de iTunes en bij de Spotify's, want je moet echt de goede volgorde intypen. Dat is Medeski, Scofield, Martin en Wood. En dan vind je hem. Dan is de...
1: Waanzinnige plaat.
0: Ja, dit was nog maar één nummer. Dit is het enige nummer wat op Spotify beschikbaar is, zeg maar. Dus, en de rest is ook allemaal helemaal te gek.
1: Maak een brug naar een andere Amerikaanse gitarist waar ik zelf ook enorme bewondering voor heb. En dat is Bill Frisell. Die heeft een nieuwe plaat gemaakt. Althans, vorig jaar uitgekomen. Maar goed, hoeveel mensen hebben hem gehoord? De plaat Sign of Life. Bill Frisell is misschien wel de meest eigenzinnige jazzmuzikanten die we kennen. En het leuke is dat hij met iedereen heeft gespeeld, maar een totaal andere speelstijl heeft dan je van de gitaristen kent. Zijn breakthrough kwam, dat is een leuk verhaal, toen Pat Metheny een opname moest maken voor het beroemde ECM label met Paul Motion. Was Pat Metheny niet bereikbaar en raadde hij Frisell aan Paul Motion om de opname Psalm te doen. Een verschrikkelijk mooie plaat uit 82. En andere hele mooie plaat is John Garbrick, Path Prince, waar Frisell ook op meedoet. Hij heeft nu een nieuwe plaat gemaakt. Bill Frisell en de 858 Quartet. Sign of Life heet het album en deze track heet Recollection.

0: Je hoorde na John Scofield hoorde je December Lars Danielsen van zijn nieuwe album Lars Danielsen Edition. Dat is eigenlijk niet een nieuw album, maar dat is een compilatie-cd. Ik vind dat prachtig. Het is een Zweedse bassist die uit die ECM-achtige hoek komt. Hij heeft gespeeld met Pat Metheny, Dave Liebman, Niels Petter Mulvar, John Abercrombie. Hij is niet echt doorgestoten naar het grote publiek, maar is wel een van de grote jongens. Een hele lyrische bassist. Vind je dat mooi, Ruben?
1: Heel mooi. Ja, ik heb hem live gezien met Dave Liebman. Denk wel 5-6 jaar geleden met John Christensen.
0: Oké. Okay.
1: En ja, was een hele bijzondere bassist. Er zijn ook opnames van Scofield met Lars Danielsen en John Christensen op YouTube. Dan spelen ze gewoon straight ahead jazz. Dat is ook heel bijzonder om niet die space muziek te horen, maar een keer gewoon 1, 2, 3, 4 swing, zeg maar.
0: Swing ahead. En hij maakt ook met DJ's maakt hij muziek. Dus hij zit ook in de elektronische hoek. Hoewel ik het gevoel heb dat hij dat niet zelf maakt, maar dat hij wordt uitgenodigd. Maar desalniettemin. Op de achtergrond hoor je Ricardo Villalobos. Jij had een paar weken geleden een te gekke cd meegenomen. De remixen van ECM, weet je nog?
1: Ja, zeker.
0: Max Loderbauer zit daarbij. We gaan een track draaien van Ricardo Villalobos. En deze heet Reblop.

0: Ja, je hoorde eerst Villa-Lobos, Ricardo Villa-Lobos met Reblob van het album Re-ECM. En daarna hoorden jullie een track van Memotone. Dat is een Engelse instrumentalist, multi-instrumentalist. Hij speelt echt elk instrument wat je maar kan bedenken. Is dat om gaan zetten in elektronische muziek. Hij heet William Yates en de track heette Small Good Things van Memotone.
1: Helemaal te gek, Memotone. Gaan we checken. Ik heb een leuke track gevonden van een project dat heet de Nels Klein Singers. Dat is eigenlijk een trio rondom Nels Klein. Gitaar, stem, effecten met Scott Amendola en Devin Hoff. Ze hebben inmiddels al het vierde album gemaakt. En het is een heel leuk project. Ze zijn 3 dagen de studio ingegaan en daar is een heel bijzonder album uitgekomen. Daar gaan we 1 track van draaien. Dat album heet Initiate en de track die we gaan draaien heet Into It.

0: De Nels Klein Project van het album Initiate. Wat een space muziek. 3 dagen zijn deze Amerikanen in de studio gegaan, hebben dat helemaal gedocumenteerd. En er is onder andere deze track uitgekomen.
1: Ja, Toki Monsta, daar hebben we het al vaak over gehad. Een hele charmante dame uit L.A. die elektronische muziek maakt à la Flying Lotus. Heeft een nieuwe EP uit. De EP heet Cosmic Intoxication. En ik wil daar de volgende track van draaien. Doing It My Way.

0: Toki Monsta was dit. Doing It My Way van Cosmic Intoxication. Haar nieuwste EP.
1: Super. Het uur zit er alweer bijna op. Jazz Not Jazz Radio. Het wordt samengesteld met, in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. En dat is een blad waarin onder andere het Jazz Not Jazz staat. Het is een lijst van een stuk of 20 medewerkers. Dat zijn programmeurs of recensisten zoals Guus Hooghaerts. Frank Bolder van North Sea Jazz, Phil Hornman van Wicked Jazz. Nou, een hele lijst van belangrijke mensen die al op zoek gaan altijd naar leuke platen die op de rand liggen van jazz met soul, singer-songwriter, funk, electro en andere stijlen. Ga hem checken, de Jazz Not Jazz. Jazz Not Jazz Radio kan je tegenwoordig ook beluisteren op onze nieuwe website. Dat is www.jazznotjazzradio.nl. Daar kan je oude uitzendingen beluisteren, uitzending gemist, de jazzagenda en nog veel meer. Wil je reageren per e-mail, dan kan je dat doen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag zijn we er weer van 11 tot 12. Op de concertzender.nl kan je ook nog meer bekijken wat er allemaal te doen is. Presentatie Ruben van Roon en Wieboud Beurkens. Ruben, wat is de laatste track die je voor ons in petto hebt?
0: De laatste track is van Glenn Astro op het label Circle Tree Records. Love is Dead.

Welkom op de Concertzender bij het programma Groove and Grease. Het programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vanavond The Champ, de tweede aflevering in een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith.

U hoorde de virtuoos op het Hammond-orgel Jimmy Smith met het nummer Sister Rebecca. Net als in de eerste aflevering van Groove and Grease over Jimmy Smith laten wij studio-opnames horen op het Blue Note label. Smith, geboren in 1925 in Norristown, Pennsylvania en overleden in 2005, was de bestseller van dit illustere Blue Note label. Sister Rebecca is opgenomen in 1960, maar verscheen pas op het album Open House in 1968. Naast Smith's vaste kern, bestaande uit gitarist Quinton Warren en drummer Donald Bailey, speelde een hoogwaardig drietal mee, namelijk Blue Mitchell op trompet, Ike Quebec op tenorsaxofoon en Jackie McLean op altsaxofoon. Nu gaan we luisteren naar Midnight Special. En dat is Smith's grote jukebox-hit uit zijn periode bij Blue Note. Midnight Special, een mid-tempo blues, ging meer dan 100.000 keer over de toonbank. En dat was voor een zwarte soul jazz artiest ongekend. U hoort Stanley Turrentine op tenorsaxofoon, Kenny Burrell op gitaar en Donald Bailey op drums. En na Midnight Special laten we u Back at the Chicken Shack horen. En dat is opgenomen tijdens dezelfde sessie in 1960 en uitgegeven in 1963. Back at the Chicken Shack was een succesvolle opvolger van Midnight Special. Menig hedendaags organ combo heeft deze Jimmy Smith klassieker op haar repertoire staan. Wederom hoort u naast Smith zelf Stanley Turrentine, Kenny Burrell en Donald Bailey.

cold.

sacred song, cracking wings to solid nature.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en Greece, samengesteld door François van der Linden. Vanavond The Champ, de derde aflevering in een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith. En deze aflevering is geheel gewijd aan live-opnames van Smith. De optredens van Smith deden in 1955 veel stof opwaaien. De organist werd meteen gecontracteerd door Blue Note. Het label gaf in 1956 invloedrijke live-albums uit van Art Blakey en The Jazz Messengers en Kenny Dorham. De live-platen op Blue Note van Jimmy Smith passen naadloos in dat rijtje. Smith's experimenten met de sound van het orgel, zijn stijl van single-note lijnen en ondersteuning van de baslijnen op het keyboard met de voetpedalen kwam live bijzonder goed uit de verf. Dat is mede te danken aan opnametechnicus Rudy Van Gelder. Hij slaagt erin de Hammond-machine met haar verschillende frequenties en bombastische aard helder en energiek te transporteren van club naar tape. U hoort eerst Smith's versie van Sweet Georgia Brown. Het verscheen in 1956 op Live at Club Baby Grand. Op gitaar Thornell Swartz, op drums Donald Bailey. Voor zijn rol in de ontwikkeling van moderne orgeljazz verdient ook Thornell Swartz aandacht. Zijn stuwende begeleiding is essentieel voor het artistieke succes van uitvoeringen als Sweet Georgia Brown. En bovendien speelde Swartz na zijn periode bij Smith bij een aantal andere Hammond-grootheden, zoals Johnny Hammond Smith, Jimmy McGriff en Larry Young. Als laatste in dit blok hoort u Slightly Monkish. De compositie van Jimmy Smith verscheen op Grooving at Small's Paradise in 1957. En de titel refereert vanzelfsprekend naar Thelonious Monk. De compositie doet qua ritme en timing inderdaad denken aan het werk van Monk. Op gitaar Eddie McFadden en op drums Donald Bailey.

We hoorden Jimmy Smith met Sweet Georgia Brown en Slightly Monkish. We gaan verder met I Got a Woman uit 1964. De rhythm and blues hit van Ray Charles was al eerder met succes uitgevoerd door de tovenaarsleerling van Smith, Jimmy McGriff. Het intro van Smith laat er geen misverstand over verstaan. Dit is blues puur zang. Op gitaar Quinton Warren en op drums Billy Hart. Daarna hoort u Mac the Knife, live in Hamburg 1965. En Smith had al een populaire studioversie opgenomen. Zowel in de studio als live grijpt Smith terug naar een ouder orkestraal geluid dat doet denken aan zijn voorvader Wild Bill Davis. Op gitaar en drums wederom Quinton Warren en Billy Hart. En tenslotte hoort u in dit blokje The Boss, de samenwerking van Smith met gitarist George Benson. Het verscheen op de gelijknamige LP op Verve in 1968, live opgenomen in Atlanta, Georgia. De loopbaan van Benson begon in 1963 bij organist Jack McDuff. En in 1965 was hij deel van de groep van organist Lonnie Smith. Het lot moest de nieuwe gitaarster toch eigenlijk eens linken aan de vader van moderne orgeljazz, Jimmy Smith. En zo geschiedde. Op drums tevens Donald Bailey.

0: Dit was Madlib met Please Set Me At Ease. Album is Shades of Blue uit 2003 alweer. Madlib is natuurlijk een alias van Otis Jackson Jr., Californische hip-hop producer, DJ. Heel veel samengewerkt met Jay Dilla, samen een duo gehad en één plaat gemaakt, Champion Sound. Jay Dilla, weer bekend natuurlijk van Tribe Called Quest, vandaar het bruggetje, wiep. Q-Tip.
1: Ja, Madlib, waanzinnig. En hij heeft inderdaad heel erg qua sound veel met Jay Dilla. Jay Dilla is overleden, zoals de insiders natuurlijk weten. Maar hij heeft een waanzinnig repertoire en een erfenis achtergelaten onder de hiphoppers en qua sound. En het is super bijzonder. Hij zat bij de Tribe Called Quest, The Love Movement, onder andere. Q-Tip, Tribe Called Quest. Binnenkort is er een tribute trouwens te zien in Utrecht. Ik zit even te denken hoe dat festival ook weer heet. Kom ik straks op terug. Nederlandse rappers GMB, C-Major, La Melodia, Blackstar, Piet Philly gaan allemaal meedoen aan een Tribe-ode. Dit is niet van de Tribe, maar dit is de solo-plaat van de Q-Tip. En die track die heet Even If It's So.
2: She work at Mickey D's from 10 to 5, Walmart 6 to 12, saving up enough for school. Her little girl is doing well, daddy is a walking bum, smoking weed, drinking rum, couldn't leave her if I try to see her light is on his side. Let's build. She in the back room, greasing up, Friday night is heating up, young cats tricking up, dancing so they give it up, the best girl walking earth. And you know for what it's worth, she working towards a better life, regardless if she working nights. Let's build.

0: Tropical Hands heette de track van Dorian Concept, de Oostenrijkse knutselaar. Wat vind je ervan, Jeff?
1: Ik vind het wel hip.
0: Het is heel hip, hè? Het is heel erg synthie-oriented.
1: Ja, het is wel synthetisch, maar het is op zich wel best wel smaakvol gedaan allemaal.
0: Ja, en ook heel origineel. Het is, in Oostenrijk heeft hij een vriend ook en die heet The Clonius. En daar komt een soort gelijke sound ook uit. Link natuurlijk met Thelonious. Maar dan dus de nieuwe jazz, zou je kunnen zeggen. We gaan een brug slaan naar een Nederlandse band die zich voor het eerst op cd presenteerde via een MCN-productie. Dat heette Take Six. En de dame die daar op schitterde was Lavalou. Ze heeft in het begin van dit jaar een plaat uitgebracht. Die heette Hope of Liquid Courage. We gaan twee tracks draaien van Lavalou. Building Castles en de tweede track heet Rock Maniac.

0: Rock Maniac van de Nederlandse band Lavaloo. Jeff, je hebt een hele interessante nieuwe plaat meegenomen. Vertel.
1: Ja, ik was heel erg onder de indruk van een filmpje wat ik had gezien van James Blake tijdens een BBC radio optreden. En daarin was hij met een trio, een drummer op een elektronisch kitje en een gitarist. En ik vond het echt heel gaaf. Dus ik wilde graag een nummer van hem meenemen.
0: En wie is hem?
1: James Blake, 21-jarige ex-DJ eigenlijk, want hij komt uit de dubstep.
0: Engeland komt hij vandaan, hè?
1: Ja. En hij heeft in februari afgelopen jaar zijn eerste album uitgebracht. Titelloos.
0: Als opvolger van die single heet hij Limiture Love.
1: Ja, dat was natuurlijk zijn hit. Ja. Hij heeft nog een hit gehad, maar ik heb nu een ander nummer meegenomen.
0: Ja, stond 2 maanden geleden op Eurosonic te rocken in Groningen. En wij hebben de track voor jou staan, I Mind.

0: track heet Balloons, Little Things, al uit 2003. Past een beetje bij Lavalu, denk ik, als een soort singer-songwriter, maar dan net iets meer flirten met jazz en net in een andere kant op.
1: Ja, en veel elektronica ook.
0: Veel elektronica gebruikt ook de volgende artiest die we eigenlijk stiekem al heel veel draaien als backgrounds. Misschien wel omdat ik weg van hem ben. En dat is een New Yorkse gast en die is heel erg underground. Maar misschien door dit programma kunnen wij een heel klein beetje meehelpen om hem wat meer aan de bovenkant te laten bubbelen. Track heet Arthur's Birds en de artiest heet Teeps.

0: Het uur Jazz Not Jazz Radio zit er weer op. Je kan ons beluisteren op de concertzender.nl, 11 uur 's avonds op de dinsdag. Maar ook bij Uitzending Gemist kan je ook oudere uitzendingen beluisteren. Bedankt Jeff Arias als zijnde mijn tafelheer. Ik had begrepen dat je nog een nieuwsitem had over Pat Metheny. Vertel.
1: Ik had een artikel gelezen op internet, www.jazzoasis.com, waarin Pat Metheny zijn beklag doet over Kenny G, de befaamde saxofonist. Kenny G had een sample gebruikt van Louis Armstrong, What a Wonderful World, en had daar echt zoiets ergs van gemaakt dat Pat had gezegd van nee, er zijn echt limits. Tot hier niet verder. Vanaf nu boycott hij Kenny G en hij roept iedereen op om hem zoveel mogelijk te dissen. Dus
0: wat jammer.
1: Bij deze.
0: We wilden net afsluiten met Kenny G. Gaan we niet doen. Laatste track wordt Antibalas. Heb je meegenomen? Track heet Hello. Enjoy, tot volgende week.
1: Hoi.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond The Champ, de vierde aflevering in een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith. Deze aflevering is gewijd aan opnames van Jimmy Smith op het Verve label. In 1962 kwam aan het contract van Smith met het Blue Note label een eind. Hij tekende bij Verve, waar Smith een aanzienlijk hogere gage kreeg. Onder supervisie van producer Creed Taylor rees de ster van Smith, die nu niet alleen gekleurd, maar ook blank publiek aanboorde. Taylor zorgde ervoor dat elk album een aansprekelijk populair lied bevatte. De bredere oriëntatie van Taylor had tot gevolg dat de scherpe randjes iets wat van Smiths stijl geschaafd werden. De blues roots van Smith zijn allemaal aanwezig, maar meedogenloze pop werd schaars. Bijna zonder uitzondering verkochten die bijbehorende singles goed. Populaire plaatjes van Smith waren bijvoorbeeld Hobo Flats, Who's Afraid of Virginia Woolf en Got My Mojo Workin'. Deze avond hoort u voornamelijk andere interessante tunes van die albums. Oliver Nelson arrangeerde een groot deel van Smith's platen op Verve en gebruikte voor de grote ensembles de crème de la crème van de toenmalige jazz scene in New York. De vaste kern van Smith's platen op Verve tijdens de jaren 62 tot en met 66 bestonden uit saxofonisten Phil Woods en Jerome Richardson, gitarist Kenny Burrell, trompetisten Clark Terry en Joe Newman, bassisten George Duvivier en Richard Davis en drummer Grady Tate. We beginnen met A Walk on the Wild Side. Het staat op het album Bashing uit 1962 en dat was Smith's eerste album voor Verve. De plaat is duidelijk een overgang van Blue Note naar Verve. Kant A bestaat uit big band opnames, kant B uit het welbekende trio format. Op Walk on the Wild Side hoort u onder andere drummer Ed Shaughnessy. Daarna The Preacher. Jimmy Smith begon in 1956 zijn loopbaan bij Blue Note, onder andere met de gospelgetinte hardbop klassieker. En het was een hit van pianist Horace Silver. En voor het Verve label was The Preacher in een nieuwe jas gestoken. U hoort onder andere Al Cohn en Zoot Sims op tenorsaxofoon. The Preacher verscheen in 1963 op het album Hobo Flats.

Jimmy Smith met Walk on the Wild Side en The Preacher. We gaan verder met Slaughter on 10th Avenue van het album Who's Afraid of Virginia Woolf uit 1964. Oliver Nelson gebruikte klassieke elementen voor het intro. Daarna The Cat van het gelijknamige album uit 1964. Het is een van de meest geslaagde knallers uit de Verve-discografie van Smith. Als laatste in dit blok Smith's vertolking van Gloomy Sunday. De ballad is vooral bekend van Billie Holiday. Het verscheen op het album Monster uit 1965. Het album is deels gevuld met filmthema's. Critici beoordeelden het album als overgeproduceerd. Intussen reikt het album wel tot nummer 5 op de Rhythm and Blues albumcharts van Billboard.

0: Ja, Stefano Battaglia Trio, op ICM uitgebracht. Het album heet The River of Anidair. En deze compositie heette Anagor zelfs. We gaan nu door, denk ik, met wat nieuwe elektronische muziek. Ik heb het al eens gehad over de Project Mooncycle label uit Berlijn. Dat is zeg maar het wat leeft er in Berlijn. En dat is nogal een hippe stad, zeg maar. Zeker
1: wat is los in Berlijn?
0: Op elektronisch gebied. En ze hebben weer een nieuwe artiest getekend. Die heet Long Arm. En die heeft net een nieuw album uitgebracht, Organic. En daar wil ik de titeltrack Organic van draaien.

0: Dit was Long Arm van het album Organic. De track heette Organic en we hebben daarna nog een track gedraaid die heet The Ashes. Een fantastische nieuwe artiest uit Rusland komt deze wederom. Er zijn veel artiesten daar getekend uit Rusland. Het is ook leuk dat je daar hoort dat daar de hele elektronische scene ook behoorlijk hip bezig is, ja, zeg maar. Ik wil nu doorgaan met, of wij willen nu doorgaan met een track van Finn Peters. Die hebben we al eens een keer gedraaid.
1: Vorige week.
0: Ja, Engelse saxofonist, fluitist, maar die is ook bezig met plak- en knipwerk. Laat het zomaar stellen. er is weer een nieuwe EP van uit. En de track die wij gaan draaien is Ankh Loon.

0: Ja, dit was Finn Peters van zijn nieuwe EP. De track heette Angklung. Het is vooral op deze EP staan remixes van de EP die wij vorige keer draaiden. Yellow and Purple.
1: Mooi, heel mooi. Ja.
0: Het gekke man die je goed in de gaten moet houden. Die maakt veel goede muziek.
1: Finn Peters. We maken een sprongetje naar Nederland. Daar is een jonge producer aan het werk. Die heet James Zoo. Hij heeft onlangs op Noorderslag heel veel succes geoogst met zijn laptop act. Hij is een producer die vooral in het knip-en-plakwerk heel goed is. Gespecialiseerd, zou je kunnen zeggen, is hij in Hermeta Pascal. Want daar gaat hij een album over maken dat bij Kindred Spirits uitkomt. En de voorloper daarvan is op 10 inch verschenen onlangs een album van James Zoo. En dat is een ode aan Hermeta Pascal.

0: Dat was de nieuwe James Zoo. Er komt binnenkort een 10-inch album aan. Gaat verschijnen op Kindred Spirits. En dat wordt opgevolgd nog een keer door een heel album met alleen maar dit soort knip- en plakwerk. En het is een hele interessante gast om in de gaten te houden.
1: Ja, heel erg in de sfeer van Hermeto toch gedacht ook. Die was een soort al Braziliaans aan het knippen en plakken.
0: Ja.
1: Wat mij heel interessant leek, was een artiest die ik zag staan in de Jazz Not Jazz lijst van de Jazz in zijn blad van dit afgelopen januari, februari is dat geloof ik. Die artiest heette Tycho. Het is een Engelsman. Hij werd in het blad vergeleken met James Blake. Dus het leek mij wel leuk om dit uit te checken. Het is iets meer, vind ik, iets meer poppy en retro jaren 80 dan James Blake. Maar ik heb toch een hele gekke track ervan gevonden van het album Dive. En het is de titeltrack en het heet Dive. Right.

0: Je hoorde een primeur op de Jazz Not Jazz radio uitzending van het collectief Ongerept. Dat zijn een groep jazzmuzikanten en een groep dichters die bij elkaar komen en op improbasis een nieuwe plaat hebben gemaakt. Dat binnenkort zal verschijnen onder de titel Ongerept.
1: Ja, we willen als laatste track al draaien Boom Dip. Dat is een Amerikaanse producer, muzikant, Brian Charles Holland. Het is weer een hele upcoming artiest op het Warp label. Hij in die nieuwe LA Los Angeles sfeer. Dat wordt de laatste track voor vandaag.
0: Volgende week zijn we er weer. Jazz Not Jazz. Om 11 uur 's avonds kun je weer luisteren. Of je kan gaan naar www.jazznotjazzradio.nl. Mocht je speciale wensen hebben of vragen stellen, dan kan dat per mail. En dan mail je naar jazznotjazz@consentzender.nl.
1: Dus wat ik zei, Boom Dip met de track All Hands.

Dit is de Concertzender met Groove and Grease. Een programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vanavond The Champ. De vijfde en laatste aflevering over organist Jimmy Smith.

Dat was Jimmy Smith met Hackensack, de versie van Smith van de compositie van Thelonious Monk. Die is opgenomen in 1956, maar verscheen pas in 1965 op het Blue Note album Softly as in a Morning Sunrise. U hoorde Kenny Burrell op gitaar en Donald Bailey op drums. Met Hackensack refereerde Monk aan de opnamestudio van de legendarische opnametechnicus Rudy Van Gelder in New Jersey. De befaamde studio was in de woonkamer van zijn ouders. In 1959 verhuisde Van Gelder naar een grotere studio in Englewood Cliffs, ook in New Jersey. Ook daar was Smith tot in de jaren 70 kind aan huis. In het komende blok meer Jimmy Smith met Kenny Burrell. Eerst Greensleeves van het album Organ Grinder Swing op Verve. In Greensleeves hoort u ook Grady Tate op drums. Ten slotte Caravan. De populaire Smith vervulde zelden gastrollen bij andere artiesten. Voor Burrell maakte hij graag een uitzondering. Smith speelde mee op twee platen van Burrell uit 1975. Ellington Is Forever, volumes 1 en 2. U hoort in Caravan, hoort u hem onder andere met Thad Jones op cornet en Joe Henderson op tenorsax. En gek genoeg een naamgenoot, Jimmy Smith op drums.

Je hoorde Jimmy Smith en Kenny Burrell met Greensleeves and Caravan. Smith was een graag geziene gast in jazzminnend Frankrijk. Op het album The Cat, in 1963 opgenomen, had Smith de Lons Blues gepresenteerd, een handreiking naar zijn vriend, de beroemde acteur Alain Delon. In 1965 was Smith zelf betrokken bij de Franse cinema en verzorgde de soundtrack van de film La Métamorphose des Cloportes. Van de bijbehorende EP hoort u de fragmenten Generiek en Love Theme. Op gitaar Quinton Warren, op drums Billy Hart.

U hoorde Jimmy Smith met La Métamorphose des Cloportes. Eind jaren 60 consolideerde Jimmy Smith een sterstatus. Hij had niet meer zo'n behoefte aan vernieuwing. Die rol was intussen overgenomen door Larry Young, de John Coltrane van het Hammondorgel. Maar Smith ging toch wel enigszins met zijn tijd mee en lardeerde zijn albums met soul en funk. De eerste daarvan was Respect, met daarop de soul-klassieker van Otis Redding. Wij draaien Mercy, Mercy, Mercy van Joe Zawinul, bekend van het Cannonball Adderley Quintet. U hoort ook Eric Gale op gitaar, Bob Bushnell op bas en Bernard Purdy op drums. Daarna Burning Spear van het album Living It Up uit 1968. Het grote ensemble staat onder leiding van arrangeur Oliver Nelson. Daarna horen we Groove Drops van het gelijknamige album op Verve uit 1970. Het album is gearrangeerd door Johnny Pate. En tenslotte de langzame blues Absolutely Funky van het album Bluesmith uit 1972. Het is de een na laatste plaat van Smith in de jaren 70 op het label Verve. En op dat label heeft hij ongelooflijk veel successen gevierd. Het is ook een van zijn betere albums, een relaxte, funky sessie met onder andere Bob-pionier Teddy Edwards op tenorsax.

Je hoorde Jimmy Smith met Mercy, Mercy, Mercy, Burning Spear, Groove Drops en Absolutely Funky. Vanaf midden jaren 70 taande de interesse voor orgeljazz en het Hammondorgel. De synthesizer had intussen in de muziekindustrie de voorkeur gekregen. Maar begin jaren 90 beleefde het Hammondorgel een comeback. Smith werkte succesvol samen met zijn talentvolle protégé Joey DeFrancesco en jonge sterren als Roy Hargrove, Nicholas Payton en Christian McBride. Zijn laatste album was Dotcom Blues uit 2001. Van dat album draaien we voor u het titelnummer Dotcom Blues. Jimmy Smith overleed in 2005.

0: Jimmy Smith met Absolutely Funky. U luisterde naar de vijfde en laatste aflevering van The Champ, een serie over organist Jimmy Smith. Dit was het programma over soul jazz, getiteld Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden.
1: Voor de concertzender samengesteld door Ken Vos.
2: Dit is de Concertzender. Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij de nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de concertzender in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. Presenteren Wibau Burgens en Ruben van Roon een mix van platen uit de alternatieve muziek, jazz, hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, jazz not jazz. Dit was de eerste plaat die wij draaiden. Het is Lonnie Deer. Het is een Zweedse singer-songwriter. Die heeft net een nieuw album uit. Hell Music heet dat. Ik denk dat het veel luisteraars nog helemaal niks zegt, meneer Lonnie Deer, maar hij is al een tijdje bezig. Hij was in 2008 op Lowlands met een fantastisch optreden in de Alpha Tent. En het was echt een van die betoverende momenten dat je iedereen dacht van wie komt daar nou op. Maar na drie nummers had hij die 9000 man zo compleet te pakken met hele kleine liedjes. Dat was een hele bijzondere. En sindsdien ben ik hem gaan volgen. Al zijn platen zijn fantastisch. En dit is zijn laatste, Hell Music. Lonnie Deer.
1: Lonnie Deer, mooie opener. We hebben nog meer muziek in de uitzending van vandaag. Onder andere uit Noorwegen, waar we een aantal artiesten van laten horen van het Jazzland label. Bugge Besseltoff heeft een prachtig nieuw album gemaakt. Niels Petter Molvar, Jagga Jazzes, Bildenark gaan we draaien en onder andere Toki Monsta. Voordat we daarmee verder gaan, beginnen we eigenlijk eerst met Bugge Besseltoff. Dat is die bekende pianist die het Jazzland label heeft opgericht en uit de ECM komt en daar een elektronische swing aan heeft gegeven en zijn eigen leven is gaan leiden. Hij is eigenlijk een beetje de godfather van de new jazz, hoewel ik de term misschien wat vervelend vind omdat hij een andere betekenis heeft gekregen door de jaren heen. Hij heeft een nieuw album gemaakt met Henrik Schwartz. Dat is een Duitse DJ en laten we eerst een track gaan draaien alvorens we daar verder over gaan praten.

0: Wat een te gekke track. First Track heet hij. Henrik Schwartz met Bugge Wetstof, duoplaat. First Track. En het is allemaal live. Live from Berlin heet het.
1: Wie ervan?
2: Ja, ik vind het heel bijzonder. Het is heel leuk om eens te horen hoe er een interactie kan zijn met een DJ die ook interactief meewerkt. Dat kunnen er maar weinigen. Dat is heel bijzonder.
0: En ook dat interactief meewerken, dat is misschien uit te leggen doordat je hoort dat Bugge speelt piano, is de pianist. En dat Henrik Schwartz zijn pianogeluid weer manipuleert en dat weer teruggooit op een soort vervormde elektronische manier. Op de achtergrond hoor je vast de volgende track, maar ik wil er toch wat over vertellen. Want Bugge Wetstof is echt een hele bijzondere gast. Hij komt uit Noorwegen, zoon van een jazzgitarist, oprichter van Jazzland. En voordat hij dat deed, was hij muzikant bij ECM. Hij speelde onder andere mee Jan Garbrick, Niels-Petter Mulver en Telje Ripdal. Jon Christensen, voordat hij zijn eigen label oprichtte. En daar heeft hij eigenlijk een fusie gemaakt tussen jazz, house, techno, ambient en improvisatie. En daar is hij eigenlijk heel groot in geworden. Hij maakte een succesvol album in 2002, Moving heette dat. En sindsdien is hij een beetje de godfather van de new jazz. En eigenlijk de initiator van veel van dit soort space met elektronica.
2: Met Niels-Petter Mulver zijn ze een beetje tegelijkertijd met die stijl begonnen, zeg maar.
0: Ja, ze komen allebei dus uit die ECM-hoek. Niels-Petter Mulver gaan we later draaien. Laten we nog één track luisteren van dit album. Dat heet Wesseltoft Schwartz Duo. See you tomorrow.

0: Dit was Bugge Wesseltoft samen met Hendrik Swarts duo. We gaan nu door met een hele speciale artiest uit L.A. Vorige, of twee weken geleden was het geloof ik dat Hamertje Tik via de telefoon
1: Wat is los?
0: Ja, ons vertelde wat allemaal los is in de underground. En die kwam met Toki Monsta. En Klopt. Die vertelde al dat dat een hele bijzondere dame is uit L.A. En ik heb dat even op YouTube opgezocht. En er zijn inderdaad heel veel live filmpjes te zien. En het is een Japanse dame die in L.A. woont. En die maakt te gekke Flying Lotus-achtige tracks. De eerste track die ik wil laten horen is Last Night Blurry Memories, Toki Monsta.

0: Jazz Not Jazz Radio.
1: Dit was Toki Monsta. Dit is uitgebracht op een heel bijzonder album. Dat heet LA City.

Toki Monsta hoorde je. En dat maken we gelijk een bruggetje naar een andere LA-gast die we al eerder hebben gedraaid in deze uitzending. En die ik persoonlijk zelf heel hoog heb zitten. Dat is een bassist. Thundercat heet hij. En daar gaan we volgens mij veel meer van horen. Want hij heeft zo'n onwijs mooie plaat gemaakt. Die heet The Golden Age of Apocalypse. Thundercat, de track die we gaan draaien, die heet Boat Cruise.

Dit was Thundercat uit L.A. We gaan nu door met New York. New York, daar is ook een hele nieuwe stroming bezig. Die zitten meer een beetje in de nu disco. Dus van de hip-hop uit L.A., zeg maar, gaan we door naar de disco van New York. Het is wel underground disco. Deze plaat staat ook hoog in de charts van de Jazzism Jazz Not Jazz chart. Het heet Cubic Zirconia. En ik wil twee tracks van die plaat draaien. Follow Your Heart heet het album trouwens. De eerste is Frets en de tweede is Summertime.

0: Dit was Cubic Zirconia uit New York van het album Follow Your Heart.
1: We gaan daarmee terug even naar het begin van de uitzending waar we in Noorwegen zaten. Met die prachtige plaat van Bugge. Jazzland, maar er is nog een andere stroming naast Jazzland en het ECM gebeuren. Waar elektronica een rol speelt met jazz en geïmproviseerde muziek. En dat is een Noorse band Jagga Jazzis. En ik geloof dat ik het eerste keer zag in Paradiso. En daar zag ik 12, denk de beste omschrijving was houthakkers. Gasten met allemaal dikke buiken en lange baarden. En die speelden allemaal lijpe instrumenten. Trompet, contrabas, vibrafoon, gitaar, elektronica, basklarinet. Alles werd door elkaar heen gehusseld. En dat bleek Jagga Jazzis te zijn. Dat is ze noemen zichzelf Jagga Jazzis One Armed Bandit. Een band die al 15 jaar bestaat. Eigenlijk dwars tegen alles in zwemt en een eigen stijl hebben ontwikkeld. Maar het is wel frappant dat het weer een soort van Noorse sound heeft van jazz, improvisatie en ook alternatieve popmuziek. Laten we gaan luisteren naar Jagga Jazzis, One Armed Bandit. En deze track heet Music Dance Drama.

0: Jagga Jazzist hoorde je. One Armed Bandit heet het album. En Music Dance Drama heet de track. En je hebt een brug naar een soortgelijke formatie, Ruup.
1: Ja, ze komen uit Amerika. Volgens mij ook uit LA. Ik weet het niet zeker. Het heet Build an Ark. En dat is, zoals de naam al zegt, een beetje... is dat ook een soort commune-achtige Sun Ra nieuwe stijl eigenlijk.
0: Hippie gemeenschap, ja, is het.
1: Het
0: die
1: is
0: zou
1: een grote
0: muziek maken.
1: Community. Ze zijn getekend op het Kindred Spirit label.
0: Ja, bij Kees Heus. Dat was een van zijn eerste signs die hij deed. En daar mag hij trots op zijn.
1: En dit komt van een nieuw album. Dat heet The Stars Are Singing Too. En er staan een aantal medleys op. Die ook weer geremixed zijn. Dus het is allemaal heel weird. En heel veel muzikanten doen eraan mee. Deze heet Medley 3.

0: Nils Petter Mulvar van zijn nieuwe plaat Baboon Moon. Wat een mooie track. Mercury Heart heet dat. Voordat we de laatste track gaan draaien, is het alweer tijd voor de afkondiging. Want het is alweer het laatste nummer. We hebben nog een paar minuten. Dit was weer Jazz Not Jazz Radio met op de microfoons Ruben van Roon en ondergetekende Wieboud Burks. In samenwerking met Jazz Magazine Jazzism werd dit programma samengesteld. Je kan het ook downloaden op vanaf concertzender.nl. Oude uitzendingen kan je daar beluisteren. Of volgende week dinsdagavond om 11 uur zijn we er weer. Heb je wensen of vragen, mail dan naar jazznotjazz@concertzender.nl. Ruben, wat wordt de laatste track?
1: Ja, we zijn begonnen met een singer-songwriter. Ik denk dat het ook mooi is om af te sluiten met een singer-songwriter. Van het laatste album van Bon Iver is hier Holocene.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease. Samengesteld door François van der Linden. En vanavond deep groove, heavy hitters op het Hammond-orgel. We beginnen met Charles Kinnert en Slow Burn.

hoorde Charles Kinnert met Slow Burn. Kinnert was voornamelijk actief aan de westkust van de Verenigde Staten. Hij speelde met Sonny Stitt en hij is onder andere te horen op het album Blue Valentines van Tom Waits. Kinnert maakte een serie solide jazz-funk platen op Prestige en Mainstream. En Slow Burn is van het album Reelin' with the Feeling uit 1969. U hoorde ook Wilton Felder op tenorsaxofoon, Joe Pass op gitaar, baslegende Carole Kay op elektrische bas en Paul Humphrey op drums. We gaan verder met Chester Thompson en Powerhouse. Thompson is vooral bekend van zijn werk met de beroemde bands Tower of Power en Santana. Voordat Thompson zich in 1973 aansloot bij Tower of Power, maakte hij al zijn debuut als leider op het Black Jazz label. Het album Powerhouse bestaat uit 4 heftige grooves. U hoort zometeen het titelnummer, Powerhouse dus, met daarin Rudolph Johnson op sax, Al Hall op trombone en Raymond Pounds op drums en dus Chester Thompson. Na Powerhouse gaan we naar Passion Dance van Doug Carn. En dat nummer staat op het album Infant Eyes, ook van het Black Jazz label. Black Jazz was een invloedrijk platenmaatschappijtje, opgericht door de zwarte artiest Gene Russell. En de albums van Black Jazz zijn inmiddels collectors items. Pianist en organist Doug Carn was de populairste artiest van het label. Zijn funky en avontuurlijke albums waren sociaal geëngageerd. Op Carns versie van McCoy Tyner's Passion Dance hoort u verder ook George Harper op tenorsaxofoon en Michael Carvin op drums.